0: 102,5.
1: In onze studio concerteert vandaag de Ottawa Technical High School Band. Een orkest bestaande uit 53 jongens tussen 15 en 20 jaar. Leerlingen van de middelbare technische school in de Canadese stad Ottawa.